In Musici het die deel uit een van Manfredini se concerti gespeel. Tasmin Little hou daarvan om met vioolklankproduksie te experimenteer. Hier speel sy en Piers Lane, William Crowe, se banjo en fiddle. Geniet het.

0: That was Motu Perpetuo van Paganini en Marion Friedman. Het is verwerk en gespeel.
1: Hallo allemaal, ek is Kobus Atoy, fluitspeler en professor in fluit aan die Universiteit van Massachusetts Amherst. Jy luister na Musiek Bonbons op RSG.
0: Vervolgende beweging het Haydn's vioolconcert in G major. Die nummering van Haydn's werke destijds was door Anthony van Hoboken tussen 1934 en 1978 gedoen. Je zal dikwijls die term of dan die code na een werk van Haydn zien als H.O.P.

En dit was die deel uit een van Pretorius, sy Duitse danssuites. En jy kon hoor hoe die kunstenaar, dis nou Christopher Parkening, daar in die achtergrond saam geneerie het. Wat van die eerste deel uit Mozart se strijkkwartet in D-majeur? Daar is nogal heel wat verdeeldheid oor wie van Haydn en Mozart die beste strijkkwartette nagelaat het. Laat weet gerus wat jy dink, 45889, 45889 en elke SMS kos R1.50.

0: Die Australiese strykkwartet het 'n deel uit een van Mozart se strykkwartette gespeel.
1: Goeienaand, dis Hans van Kuilsepeer. Ek luister graag na muziekbonbons, omdat ek geniet van klassieke muziek. Donderdagaande ry ek gewoonlik om daardie tyd van muziekbonbons huis toe. Sulke muziek is rusgevend na een intensieve dag en vergaderings. Dankie, mooi aand.
0: En as jy ook een stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf gerus vir my 'n e-posie na terrence@rsg.co.za. Ek spel net weer, dit is terrence@rsg.co.za. Daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so stemnota op te neem en dan aan my te stuur. Ek speel dit baie graag in die program. Kom ons luister na die tweede deel uit 'n hoofboekkonsert van Cimarosa. Christoph Hartmann is die solis.

And it was a deel uit 'n hoofboekkonsert van Cimarosa. Christoph Hartmann is bygestaan deur die Berlynse ensemble. Ons sluit die bonbons af met die slotdeel uit Schubert's Stabat Mater, wat hy in 1816 voltooi het, toe hy slechts 19 jaar oud was. Een baie jong ouderdom om so sterk geestelike en omvattende muziekwerk te lever. Die deel is net gemerk Amen. Goed gaan, tot volgende keer.

avec ni souffert van hoe het aan moet. Dus ik nou al lang terug bij jou.

Como ida, toa dies. Dit was Juan Diego Flores met daardie aria uit Offenbachse opera La Belle Hélène. Ek sê goeiemiddag aan julle Engela en Tolly. Hierdie is Tristesse en julle vra vir James Last en sy orkes se vertolking.

Gey Korsten, Santa Fe. Vir die laaste keer vanmiddag keer ons terug na die opera genre, en dis saam met jou, Tony Radman van Milnerton, Jolette Emmy van Sail en Philipstown moet saamluister na die baie bekende intermezzo, die tussenspel, uit Pietro Mascagni se eenbedryf opera Cavalleria Rusticana.